0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief. Bok Radio.

0: luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
1: Kyk, eettyd.

0: Hier is Ella Langley en Bottom of My Boots. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop, hier op Bok Radio. Breng ons aan 8 uur toe op die donderdag tijd voor nieuws.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Barton, Yulandi

Dit is nou 9:00 in die nuus. Soil of Africa vra groter finansiële aanspreeklikheid van munisipaliteite, VN waarsku teen aanlyn bedrogsentrums en die geldsaake.

0: Dit staan bekend as die stalker song, Every Move You Make, Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Michael Jackson met Billie Jean, wat weer voorlê.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: Nicholas Lowe, as jy niks aan het nie. Dit is Bok Radio. Goeiemiddag.
1: Die Triple H Show verkeer. Nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: What's happening? Wat gaan aan in die verkeer, die paaie vanmiddag, wat ek vir jou het? Is hopelijk goeie nies. Daar is wel een geval by Hugo Straat in Milton in Goodwood. Twee voertuie vroeger daar betrokken, dit is nou opgeklaar. Maar die jongste is, ja, hulle sê dit is nou opgeklaar, dan N1 ingaande, net na Durban weg, is daar een stilstaande voertuig. Ek van die linkerbaan wat daar versper is, nie te ernstig nie, daar is nie een verkeersopeenhoping nie. Veilig wees, baie dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we've got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou rechte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis moes overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis moes hoe een vrou wil kampeer.
6: En daar is een lekker braai vir papa.

0: Snotty is die na tequila of jou bokker aan die boek TV. Hierdie is eindklop 9:00 en om die auto is helemaal niks om jou tot met 7:00 is nou so 18 minute voor 5 en my mens, ek kan nie vir jou sê opgewonde ek is weer die naweek.
1: Is weer eventvol naweek.
0: Oeh, gaan het groot te wees, is interskole naweek, ons lekker karkap aksie wat by jou wacht, om dinge af te skop vrijdag aand, morgen aand, Girkwas ten die Cheetahs, en dan het ons saterdag, nou so, 18 minute voor 5 en my mens, ek kan nie vir jou sê opgewonde ek is weer die naweek.
1: Is weer eventvol naweek.
0: Oeh, gaan het groot te wees, is interskole naweek, ons lekker karkap aksie wat by jou wacht, om dinge af te skop vrijdag aand, morgen aand, Girkwas ten die Cheetahs, en dan het ons saterdag, die Blauwbulle ten die Leeuws,

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Bok Radio 989 FM.

0: Yes, en het tonen we nog neergekomen met The Tide is High. Vriendelijke groepen. Oh, ken je al die niet. The Tide is High. Vliegweg bij neergekomen. Get Low, Lil John, The East Side Boys. Ga je omproberen spelen, nee? From the window to the wall.
1: Ja, ja. Dat is al wat we zeggen.
0: Dat is al wat je moet weten.
1: Hey, ik heb 4 dagen een lekker cover van Oulieke gestuurd.
0: Heet jij?
1: Wow, je moet een beetje gaan luisteren.
0: Ik heb dan nog geluisterd, maar mijn oren is nog steeds zeer. Net voor interessantheid. Dit is Get Low, Lil John, The East Side Boys, in die stijl van Grease Lightning.
1: Ja, dat is akelig.
0: Dat is horrible. Zelfde ritme en tempo, maar dat is die lyrieken. Van Get Low, is horrible. Het is ook dat ze er weer ooit mijn leven gewerkt. Hi, James Blunt, deurgekom. She's so high. Mm-hmm. Wacht, we gaan onbeslis ingooien.
1: Dit was de optie, dit was mijn optie, wat nou uit die venster uit is.
0: Kinders van die wind. Oké, okay, so, kom ons raak ernstig. Ons opties. Oké, okay, je kan sommer eerst gaan.
1: Oh. Oké. Okay. Kijk, dit is donderdag.
0: Is dit?
1: Dit is donderdag.
0: Wow.
1: En dis die tyd op 'n donderdag wat jy weet, jy voel heel dag al bietjie bleg, want dis nog nie naweekie.
0: Hoeveel mens?
1: Bietjie bleg.
0: Wat is dit?
1: Bietjie bleg.
0: Bleg.
1: Bleg.
0: Okay.
1: Ja, dis so net bleg. Ja, is bietjie selle me.
0: Dit is 'n man. Bleg.
1: Bleg, ja. Okay. So jy voel 'n bietjie bleg en jy besef, maar wag 'n bietjie. Môre is Vrydag. En hierdie liedjie begin dieselfde wat jy voel deur die donderdag. Mm-hmm. En dan wanneer jy besef inskop van môre is Vrydag, skop die liedjie ook sommer in. So okay. Dit is Tannie Sonja Harold se Harlekin.
2: Helde klie, vraag moeders.
1: Hey!
0: Die oorspronkelijke
1: Sensasie
0: remix.

pain. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en redige zoek ons, reis morgen die mas. Als een bitterbeestie dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

lekker, het was nat daar jaar. Ik heb mijn hart kon stil, met jouw glimlach stang je daar. Oeh, onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor.

Metallica met Enter Sandman. En ek sit en giggel hier, so ek dink by myself, het is altyd lekker as een ou so iets opsit, jy weet wat nou buiten die speelhuis is, wat een bietjie metal is, hoe vinnig hierdie WhatsApp-lijn aan die gang skop, dit is net oor die maans gemaakt, dit is great, ja. So, fantasties, ek is baie blij, jy geniet het, en ek gaan nou kyk wat ek kan doen daar, so, ben daar een of helemaal is, en hier so is Dromer van Leah.

kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

opa Daan het altijd gezegd. De jere het weer onder waar al langzaam leeg. Al een dame is goedheid en gans. En alles zal je volg mij zien. Waar je gaat. Zij Afrikaner bestaan nou hier diep. En die smuts van haar gras. En zij John Deere's BTO maak je mooiste geras.

van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio. Wêreldwyd op bokradio.co.za. Bok Radio.